0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht, wij zingen met elkaar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol, dit wordt een topavond daar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, kom en dans met mij, vergeet nu elk gevaar. Vannacht tot morgen vroeg.

vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht, wij zingen met elkaar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol. Dit wordt een topavond daar. Vannacht tot morgen vroeg.

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Memory. Goedemorgen.

0: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: We zijn de piste in.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaad doneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zo'n 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: Goedemorgen.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zo'n 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Al samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken 3,6 miljoen dollar vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
10: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
9: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
10: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
9: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
10: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
9: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: beste muziek. Oeh. Hoor je hier. Radio Memory.
1: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaad doneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zo'n 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Cracking Stevens draaiden we. Oh, Julie, zondag 30 huis, dus iets over 10 uur geworden. Hé, hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory in het programma U Vragen We Draaien. Helemaal alleen vandaag, Tony van Beveren, zonder Hilde Bruneel en ook zonder mijn vrouw Nancy. Dus tot 10 tot 12 draaien we de betere plaat op het betere moment hier bij Radio Memory in U Vraagt We Draaien. En tot 12 uur gaan we het gezellig maken, hè? Met nu de Kempsen Brothers, Que Será Mi Vida!

Met deze plaat zullen we Rita Lawrence uit Burst wel tevreden maken. Deze mooie klassieker van Roy Orbison en In Dreams. En dat is Rachel van Abba, Take a Chance on Me. Take a Chance on Me.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Lance Rijntje van Love, You're the Greatest Lover. Na een geweldige Radio Memories tweede verjaardagshow gisteren. Het was echt de moeite waard met alle artiesten die erbij waren. Ook een dankwoord aan alle medewerkers die geholpen hebben. En ook trouwens al onze luisteraars die aanwezig waren op onze Radio Memories tweede verjaardagshow gisteren daar in Willem Tell in Tollenbeek. Ja, ja, het was in orde. Zo zie je maar, we blijven elke dag maar groeien, Radio Memory. Dan is er eentje van Blondie, die je nog kent van Denise, Denise, Denise.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Een van de bekendste platen hier in uw vraag. We draaien Opus, Live is Live. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Culture Beat, Calling Mr. Veen. En dan nog eentje van Tijn CC en de Dreadlock Holiday. Allemaal hier op deze zondagmorgen, 30 augustus. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

het leven is. Dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: even de nieuwe singles van Sam Horis, Rak, allemaal hier in ons programma.
1: 1, 2, 3, Rak!
0: Rak! Voilà, zie, dat was de nieuwe single van Sam Horis. We gaan nog een draaien van Roberto Giacchetti in de Scooters. I Saved the Day. En dan draaien we nog een Italiaanse plaat van Umberto Tozzi en Gloria.

0: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaad doneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zo'n 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Al samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Gloria Stefan en de Miami Soul Machine, Dr. Beats. Zondag 30 augustus, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in deel 2 van U Vraagt, We Draaien. En net voor deze hadden we een nummer van Bon Jovi, Living on a Prayer. En dan hadden we nog de nieuwe hitskijf voor deze week, de nieuwe Lux Steno, Als de Zon Schijnt. Tot 12 uur neem ik je nog mee met U Vraagt, We Draaien.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

De man met een prachtige stem, Tom Jones in Never Fall in Love Again, hier bij Radio Memory. De volle plaat is origineel van Jannes. Ik heb ze meegebracht door Stephen McQueen en we draaien Addio Amore, Addio.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Los Rage van Spanje, Call Me. Allemaal hier in het programma U Vraagt. We draaien tot 12 uur met Tony van Beveren. Straks na 12 uur hebben we onze collega en goede vriend Mark Huilenbroek met Showtime hier op de radio. Maar voor we daar aan toe zijn, gaan we het nog gezellig maken, hè? Met nu Marsha Raven, Catch Me. En dan nog net voor reclame, Camille en Vuurwerk.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

In de tijd een grote hit voor Smokey. We draaien de Humpy en Alice. Who the fuck is Alice? Allemaal hier in ons programma bij Radio Memory. Op deze zondag 30 augustus. De grote vakantie voor de school van de jeugd loopt stilles aan ten einde. Ja, ja, morgen de laatste dag vakantie. En dan... Dinsdag is er de eerste septemberdag, hè? Nieuwe schooljaar in zicht. We draaien nog een klassieker van Bonnie M. En we draaien Rasputin.

0: just a golden.
1: Mooie klassieker van Danny Miller. I remember Elvis Presley. Was het voor vandaag, deze zondag 30 augustus tussen 10 en 12 uur vraag gedraaien met Tony van Beveren. Zometeen is er Mark Huilenbroek, ook onze Jan Verhoeven, kom langs. En ik ben er graag deze namiddag weer bij tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Studio NL, de beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. We gaan ruimen deze, hè? Phil Collins, A Groovy Kind of Love. De groetjes. En graag tot deze namiddag ietsje na tweeën.

0: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu-of-nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: En 3, 2, 1.
10: Here comes the music.
11: Hey, Mark Hallebroek.
12: Are you ready?
13: I'm ready.

0: funk en soul om onze show te starten. Deze Showtime. En dat deden we met Lionel Richie.
1: Hi, this is Lionel Richie. And Mark Hollebrook is playing me right now.
0: Ja, Lionel Richie met de Commodores, weliswaar. En het nummer heet Brickhouse. Het wordt een beetje een Showtime rond en met Lionel Richie. Want je weet dat de brave man een tijdje terug te gast was in het Sportpaleis in Antwerpen. Een bomvol Sportpaleis was het daar voor zijn grootste hits. En wij hebben de kans gekregen om Lionel Richie even te mogen praten. Daarover straks meer in de loop van dit uurtje Showtime. Eerst een beetje Vlaamse reggae, wat lief. Ja, Vlaamse reggae met Leopold Dries.

0: Olsens, Leopold III. Niet alleen Erik Olsens zat in de Leopold III, maar ook Patje Crimson, of Patrick Laassen natuurlijk, later die furore zou gaan maken bij Toe Fabiola. Je hoorde natuurlijk Leopold III met Zomernacht. Dit is Showtime met soms al eens artiesten over de vloer.
1: Wat is dat hier op de radio? Zegt die zeker weer die onnozele Mark. Ai. Ze biedt smijt ik er met een boterham met choco tegen en met potteke kwark.
0: De volgende.
2: How's it going? I'm Ronan Keating and the man next to me is Mark Heulebroek.
0: Yes, Ronan Keating, die kennen we nog van Boyzone. Een Ierse band. Ronan Keating is later solo gegaan. Maar in de goede oude tijd had hij een aantal prachtige hits gemaakt met deze band. Boyzone is dit en Picture of You.

De Ierse boyzone met A Picture of You. Kan je Come a Little Bit Closer? Dat was een hit van Jay and the Americans in 1964. Alweer meer dan 60 jaar geleden. Er is ooit een salsa-versie van gemaakt van dat nummer door Willie DeVille. Hier is Come a Little Bit Closer. In a-

ook nog Hey Joe, dat nummer van Jimi Hendrix in een salsa-uitvoering. Willie DeVille en zijn versie van Come a Little Bit Closer. Nu, de song Sparen voor de Nacht, dat is het resultaat van een bijzondere schrijfsessie tussen Guus Meeuwis enerzijds en Maxim anderzijds.

Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers

0: fout. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke, waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

bezig, maar de Bee Gees van alle letteren. Mannen met hoge stemmetjes, altijd voor oppassers hebben ze bij gezegd. Maar in dit geval geen probleem natuurlijk. Frankie Valli en de Four Seasons waren dat met Walk Like a Man. En dan moest hij een grote hit nog komen in de 70s. Oh, What a Night natuurlijk. En later nog Frankie Valli solo met het thema voor Grease. Straks Lionel Richie, ik heb een paar vraagjes voor hem in petto. Maar eerst disco uit de 70s. Casey en de Sunshine Band zijn dit.

Wist je dat er keukenschorten bestaan met het opschrift Hello, is it me you're cooking for? Lionel Richie natuurlijk met Hello hier op je favoriete radio. Straks heb ik nog een tweede gesprekje met Lionel Richie. Ik ga hem vragen met wie hij graag nog eens zou willen samenwerken. Want hij heeft al samengewerkt met onder andere Diana Ross natuurlijk in Endless Love. Met Michael Jackson voor de grote AIDS-campagne uiteraard in Amerika. Maar wie nog? Dat vertel ik hem straks allemaal. Eerst een beetje actie in de radio graag met Jazz en The Plastic Population. Die hebben één grote hit gehad, The Only Way Is Up. Maar dit was daarvoor toen ooit de opvolger. Stand Up For Your Love Rights.

Vele maar zo typerend de jaren 90 beats in deze Yas and the Plastic Population en Stand Up For Your Love Rights. Klein vraagje, wie won in België Idol 2004? Ik zal je een beetje helpen, misschien wel. Het was deze man hier, Jury Fransen, toen het programma nog gepresenteerd werd door Koen Wouters. Ja, dat is ook al een goede 20 jaar geleden. Hoe zou het zijn met Jury tegenwoordig? Ken je het singeltje dat toen uitgebracht werd en een hitje werd in België? Dat is deze You're About to Find Out. Jury Fransen en een nummer geschreven.

winnaar van Idol 2004, Yuri Frans was dat. Beste vrienden, ik heb, als ik het eerlijk mag zeggen, een van de mooiste Nederlandstalige platen van het moment klaarstaan. Ik moet het wel gaan zoeken in Nederland, maar vrienden, oh, dit is zo mooi. Emma Heesters is dit, en wat een slogan. Alles wordt beter, zegt ze.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory. Here comes the music. Hey,

Wat een mooie wereld hebben wij toch. Was het al in de jaren 60 zo? Maar goed, je kan altijd een beetje pessimistisch gaan denken. Je moet er altijd maar het beste van maken, hè. Sam Cooke en What a Wonderful World. Er zijn zo van die platen die we eigenlijk al, in mijn geval, 40 jaar niet meer gedraaid hebben op een radiostation. En ik vermoed voor jullie misschien die 40 jaar niet meer gehoord hebben. Dit is een soort van Forgotten 45. Ken je deze nog? Dooley Silverspoon is dit. Het nummer heet Bump Me Back.

0: Julie Silverspoon. Het nummer is moeilijk op cd terug te vinden. En dat staat al zogenaamd niet op Spotify. Waar wij van de radio allemaal nog wel goed voor zijn. Dat hij Julie Silverspoon en Bump Me Baby. Terug naar Lionel Richie, want ik heb nog een belangrijke vraag wat ik hem wil stellen. Want Lionel heeft in het verleden al samengewerkt met Diana Ross. Onder andere ook met Michael Jackson. En ik heb dan nog één vraag. Met wie zou hij misschien ooit nog eens willen echt samenwerken?
1: Ooh, absolutely. There's so many. I mean, I can name a couple. I mean, Lenny Kravitz, I would like to do. I know that may sound a little strange, left of center, but you know, I think Lenny's a great writer, and he has a lot to. Mary J, I would like to be able to do something with, because I think she's amazing from a vocalist point of view. I want to say David Gray. Am I saying that right? David Gray, I think is his name. I would love to do something with, you know, it's just there are a couple of writers that are just, to me, on the edge of something, you know.

Ja, een duet met Lenny Kravitz heb ik niet kunnen laten horen, omdat het ook gewoon nog niet bestaat. En ook met David Gray nog niet. Al zijn dat mensen waar Lionel Richie misschien ooit nog eens wel mee wil samenwerken. Je hoorde van hem All Night Long. En dan nu, beste vrienden, gaan we mensen kijken. Heb je dat ook wel eens, als je op de bus of de tram zit, of het vliegtuig, of waar dan ook, dat je naar iemand kijkt en denkt van, wat zou die doen voor job? Of wat zou die eigenlijk zijn naam zijn? Dat heeft John Osborne ook zo'n beetje. En vooral, zou dat God zijn die daar zit met die lange baard? John Osborne and One of Us.

0: een christelijk vroom plaatje. Nobody calling on the phone. God is great, yeah, yeah, yeah. Zong toch Joan Osborne. What if God was one of us?
1: Wat heb jij hierop te zeggen?
0: Ah, niks, het is hier afgelopen voor mij. Maar nog eentje uit vervlogen tijden, als je het niet erg vindt. Eentje van Touch of Joy, wie zijn dat ook alweer? Sergio natuurlijk en Sandy. Dit is het nummer I Can't Let You Go. En toch ben ik er vandoor. Graag tot een volgende keer.

0: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

De liefdeslessen van Level 42 met Lessons in Love. Verhoeven op de radio met alleen maar de leukste klassiekers en de mooiste souvenirs. Wat dacht je van Axel Red met Sensualité? Ja.

Duitsland is razend populair, maar in België en Nederland bleven toch maar bij die ene hit uit 1984. Juliane Wegerding met Geh nicht in die Stadt.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Hoeveel waren ze ook alweer, die Nederlandse meidengroep, de Dolly Dots? Eventjes op de hoes kijken, met 6. Was toch een mooie hit uit 1983. De Dolly Dots met Love Me Just a Little Bit More.
1: De hits van alle tijden.
2: Met Jan van

De herinneringen van Herman van Veen met Hilversum 3. En daarvoor nog eventjes June Lodge met Someone Loves You Honey. Op de draaitafel Simply Red met Money Too Tight to Mention.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Dolly Parton en Kenny Rogers met Island in the Stream. De plaat is terug een beetje meer in de belangstelling gekomen doordat het Britse koppel David en Victoria Beckhams in hun Netflix-reeks liefdevol op het nummer danste. En dat inspireert dan mensen ook op TikTok. En ze delen dus massaal dansfilmpjes met hun geliefden.

0: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek, een andere Brusselse gemeente, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienoven tijdens de jaarmarkt Nienoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienoven. Mis het niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Tony van Beveren.

origineel komt deze plaat van Happy and Happy. We draaiden Sylvia Smit, ik lig op mijn kussen stil te dromen. Zondag 30 augustus, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL tot 4 uur tot aan. Mario de Vries neem ik je mee. En dat is origineel van Elvis Presley, It's Now or Never. We draaien Luc Johnson, Nienhoven. En nu en voor eeuwig.

De man die je nog kent van Waar zijn die handjes? We draaiden Yves Segers. Zijn we wel in de windje allemaal hier bij Radio Memory. En van ons klein Belgielandje gaan we nog net naar Nederland met Jan Biegel op de radio.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Mooie single was deze van Gerard Damen. De straat is een woning, we gaan richting reclame. Gaan we doen met een plaat van Trisha. En dit allemaal hier in Studio NL op zondagmiddag 30 augustus.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Deze man ken je nog wel van Verlaat Me Nooit. En hou vanavond voor me vrij. We draaien er eentje van Salim Segers hier in ons programma. En dat was er eentje van Laura Lynn. Met deze plaats zullen we Heert en Vivian uit Beveren Sint-Niklaas wel tevreden maken.

Jill Spencer draait uit Nederland met Lana. We gaan stilzaam richting reclame. We blijven nog eventjes in Nederland met John West. Jouw blik, jouw stem, jouw lach. En dan nog eentje net voor reclame van Rob de Nijs.

Alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

deze plaats zullen we Johnny Koppens daar in Erpenmeer al tevreden gemaakt hebben. Deze mooie single van Magalie en het kleine cafeetje. En dan is er nog eentje terug in de tijd, hè. Rosita en Club 68. Fluister in mijn oren. MUZIEK

0: iedere zaterdag en zondag van 14 tot 16 uur. Studio NL met Tony van Leveren.
1: Tony van Leveren.
2: Tutti alla festa!

De dame uit Nederland draaien we Yeti Paletti. Ik ben Yeti. We gaan richting 3 uur gaan we doen met de nummer van Sam Horis, Arrivederci. Ik zeg graag tot na 3, want dan zijn we weer met meer.

0: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek, een andere Brusselse gemeente, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
5: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

Nee, die er spijtig genoeg niet meer als midden is. André Hazes, zij geloofden mij. Zondag 30 augustus, iets over 3 uur geworden. Welkom in ons tweede gedeelte van Studio NL tot 4 uur tot aan Mario de Vries met Tournee Generaal. We gaan een artiest draaien die gisteren ook bij was op onze Radio Memories tweede verjaardagshow in Tollemeek daar. Ik heb het over Frankske van Damme. En origineel komt de plaat van Vultura, maar hij brengt Donna Carmella hier in Studio NL.

een van de eerste singles in de tijd van Eddiert Kluisbergen. Is het vanavond bij jou of bij mij? De volle plaat is origineel van Paul Anka. Ik heb de stem meegebracht door Guy Neven. En we draaien Leef je leven met mij.

de beton. Christophe, die je nog kent van Ik ben geboren om van jou te houden. We draaiden verdrinken, Jochen. We gaan richting reclame hier bij Radio Memory. Gaan we doen met een nummer van Marguerite Hermans. En we draaien Ik vaar met je mee.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de Jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

een van de nieuwe singles van Herbert Vergagen. Jij blijft me altijd verbazen. Tot 4 uur neem ik je nog mee de beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. En over Nederland gesproken, dit is er eentje van Rob van Daal. En we draaien Ik ga leven.

Ik ben persoonlijk toch een van de mooie singles van Janman en Gewoon Weer Opnieuw. We gaan nog een draaien van Stef Eckel. Ik ben verliefd op jou in de tijd, een grote hit voor Paul Severs. En dan draaien we nog een hele mooie single van Davy Wouters. Huilen doe ik wel alleen. Origineel van Jannes draaien we nog net voor reclame.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

Nazareetje van Nieuwhuis, Maria Magdalena, de man die je nog kent van Drink Rode Wijn en Waar de Zon en de Zee elkaar kussen. Nazareetje van Bobby aan Schoepen, Café zonder bier.

0: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Dat is normaal ook de bedoeling, toch? Of niet soms? Hey, goedemiddag en welkom bij Tournee Generaal. We zijn er weer helemaal klaar voor op deze heerlijke zondag, de 30ste augustus. Met muziek die je meeneemt naar toen en misschien stiekem ook een beetje naar nu. Vandaag zetten we een paar feestvarkens in de bloemetjes, want de jarigen worden met veel plezier aan jullie voorgesteld door niemand minder dan Wim Hofman. Blijf dus zeker luisteren.

Windows of Hope. Ja, hoop kunnen we natuurlijk enorm veel gebruiken nu in deze wereld. Dus laat ons een beetje zacht zijn voor elkaar. Zeg, en ken jij dat gevoel? Altijd onderweg, altijd iets te doen. En dan denk je, als ik ooit eens 5 minuten tijd heb. Wel, iemand die dat al jaren geleden perfect wist te bezingen, is Lou.

Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare

0: Octopus en South of the Border. De jarigen, aangeboden door Wim Hofman.
1: Dank je, Mario. Dit zijn de jarigen van vandaag, zondag 30 augustus. Bebe Rexha, geboren in 1989, wordt vandaag 37 jaar. Ze is een Amerikaanse zangeres en heeft ook verschillende nummers voor andere artiesten geschreven. Zo schreef ze onder andere mee aan Eminem's nummer The Monster, waarmee deze een Grammy Award won. Ze is zelf reeds 4 maal voor een Grammy Award genomineerd, maar mocht er nog geen mee naar huis nemen. Geboren in 1997 wordt de Iers-Franse zanger Chien Ducrot 29 jaar. Hij groeide op in Cork en zijn Franse moeder was een pianiste en speelde de fluit. Zelf speelde hij in musicals en was lid van dramaclubs tijdens zijn studentenjaren. In 2016 deed hij audities in The Voice UK, maar niemand draaide zijn stoel om. Ondertussen heeft hij wel een Grammy Award gewonnen. Peter Maffay, ondertussen ook 77 jaar, werd geboren in 1949. Geboren in Roemenië verhuisde hij op 14 jaar met zijn ouders naar West-Duitsland. Zijn carrière begon met zijn eerste single en meteen ook zijn grootste hit, Do. Het bracht hem onmiddellijke beroemdheid. Bebe Rexha met New Religion, Chien Ducrot met I'll Be Waiting en Peter Maffay met Do. Je hoort ze hier op een rij bij Tournee Generaal met Mario de Vries.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

0: Ja, van mij hoeft hij ook niet naar huis, dat is niet nodig. Marco Borsato.
1: De concertagenda.
0: Die hebben we ook nog natuurlijk. Na 30 augustus is het festivalseizoen in België nog lang niet voorbij. Integendeel, september zit nog boordevol muziek en sfeer. We beginnen in Stekeren, want daar is het op 4 en 5 september tijd voor Krammerok. Echte klassieker met Belgische en internationale namen. Ook datzelfde weekend trekken we naar Namen, waar Solidarites plaatsvindt van 4 tot en met 6 september. Een festival met een sterke mix van muziek en beleving. Liever wat elektronische vibes? Dan kan je naar Mons, want daar is het Energy Festival op 4 en 5 september. Ideaal voor de dansliefhebbers. En in Ieper kan je op 4 en 5 september terecht op het Highlight Festival met een mix van urban en dance. Een week later trekken we naar Grimbergen, want daar vindt van 11 tot en met 13 september het magische Voodoo Village plaats. Een uniek elektronisch festival midden in de natuur. En ook aan zee blijft het feest doorgaan. In Oostende is er het Manifiesta op 12 en 13 september. Een combinatie van muziek, cultuur en sfeer aan de kust. En in Nieuwpoort kan je datzelfde weekend genieten van Leffing Gleuren. Van 11 tot en met 13 september, bekend om zijn alternatieve line-ups.

Mark Hamilton en zijn Kom Zitten Sjoerd aan 4 de mei. Sommige hits verdwijnen eigenlijk nooit echt. Ze krijgen gewoon een nieuw jasje. En dat is zeker het geval met Fotonovella. Oorspronkelijk klassieker van Ivan uit de jaren 80, maar in 2004 opnieuw tot leven gebracht in een fris

0: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
6: En

90, een tijd van cassettebandjes, foute kapsels en vooral heerlijke meezingers natuurlijk. En eentje daarvan, Mona van Craig McLachlan en Check 1-2. Maar nu nog dieper de tijd in, terug naar 1963 beter bepaald. En een stem die de wereld veroverde, nog voor ze haar rijbewijs had. Peggy Marsh was amper 5.

hoe zeg maar dat ook weer? Spreken is zilver en zwijgen is goud. Dus het zal wel waar zijn. Silence is golden. Denk je dat het na eind augustus gedaan is met de kermissen? Vergeet het maar. De lampjes blijven branden en de botsauto's die blijven nog even draaien. We starten in Berendrecht waar de zomer voor nog tot en met 1 september blijft hangen. Ook in Ranst is het feest tot 1 september. En in Merksem kan je terecht op de grote voor tot en met 2 september. Begin september gaat het gewoon verder, want in Boom is er de braderiekermis van 4 tot en met 6 september. In Edegem loopt de kermis zelf tot 8 september. En in Deurne vieren ze hun bevrijdingskermis op 5 en 6 september. En ook midden september blijft het gezellig druk. In Lint van 11 tot en met 15 september. In Broegem van 12 tot 14 september. En in Oevenen van 12 tot 15 september. En wie nog niet genoeg heeft, kan naar Hoboken. Want daar staat de september voor van 12 tot en met 21 september. En 14 dagen bijna. En later in de maand zijn er nog kermissen in Kalmthout Heide van 19 tot 21 september. En in Brecht van 20 tot 21 september. Kortom, de zomer mag dan stilaan afscheid nemen. Maar de geur van smoutenvollen en het geluid van de kermis

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie

Linda Scott. And I've told every little star. Ja, er zijn er heel veel natuurlijk, hè. Alhoewel, een ster is niet zo klein in verhouding met ons piepkleine mensdommetje. Laat het ons zo zeggen. Lilian Saint-Pierre, Soldiers of Love.

van zijn geweldige hits die hij ooit maakte. Leo Sayer en Just When I Needed You Most. De zomer die loopt misschien stilaan op zijn einde, maar er is nog één traditie die elk jaar opnieuw voor leven, voor kleur en verwondering zorgt. Dat zijn de bloemenstoeten en de corso's. We starten begin september in eigen streek, want in Sint-Gillis bij Dendermonde trekt op zondag 6 september de prachtige bloemenstoet door de straten. Een vaste waarde met kleurrijke praalwagens en duizenden bloemen. Diezelfde dag, net over de grens in Nederland, is er ook het wereldberoemde bloemencorso van Zundert. Ook op 6 september dus. Gigantische wagens, volledig opgebouwd uit dahlia's. Echt wel indrukwekkend om te zien. En een weekje later, op zondag 13 september, is het de beurt aan Loenhout, waar het bloemencorso Loenhout opnieuw voor sfeer en vakmanschap zorgt. En zo zie je maar, terwijl de dagen

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Swai van Bobby Rydell. Wist je dat het einde van augustus vaak wordt gezien als het moment waarop de zomer stilaan kantelt? Rond deze periode worden de dagen namelijk merkbaar korter. We verliezen elke dag ongeveer 3 à 4 minuten daglicht. En dat lijkt weinig, maar op een week tijd is dat al bijna een half uur minder.

0: einde van augustus zijn we. En dat betekent ook vaak het seizoen van de ochtenddauw. Dat frisje laagje vocht op gras en planten zorgt voor die echte nazomerfeeling. En een beetje fris in de ochtend, maar vaak nog heerlijk warm in de namiddag toch wel, hè? Voilà, vrienden, ik ga eruit. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog van de collega's hier op de radio. En maak er een super fijn weekend nog van, of wat er nog van rest. En natuurlijk, niet vergeten, volgende week zijn we er weer met de nieuwe aflevering van Tournee Generaal. Tot dan!
1: Mario de Vries.

0: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

studio. En we hoorden ondertussen natuurlijk reeds Manuela met Julio Iglesias en onze gidschijf. En dat is als de zon schijnt. En voor het moment schijnt ze totaal niet. Maar ja, dat is iets anders. En dat was de nieuwe van Luc Steno. Ik blijf bij jullie tot de klok van 9 uur. Tussen 8 en 9 krijgt u Romantica. Maar eerst natuurlijk met muzikale groeten. En onze volgende is Ik Ben Me Doe, Marianneke Rosenberg. Maar eerst natuurlijk verder luisteren naar deze song. En fijn dat u luistert naar Radio Memory. En u kan ook steeds bellen natuurlijk.

Een plaat waar je nog altijd heel veel volk op de dansvloer mee krijgt. Betty White, You're the First, the Last, My Everything. En dit komt uit het Eurosong Buckfish, Making Your Mind Up.

Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerk.

0: Machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory.
0: Van 6 tot 8. Cindy, met muzikale groeten.

0: pionier eigenlijk van de rock'n'roll in België. Niemand minder dan Bert Blanca met Rock'n'Roll is Good for the Soul. En we gaan naar iets helemaal anders. En ja, jullie weten dat het gisteren natuurlijk onze tweede verjaardagshow was van Radio Memory. En ja, heel veel mensen hebben geholpen, waarvoor natuurlijk een grote dank. En ja, toch een... ja, een bijkomende vermelding voor Hilde en Marian en Daniel, want die hebben vandaag tot nu eigenlijk nog bezig geweest met de zaal op te ruimen. En mannetjes, wij zijn trots op jullie. Radio
1: Memory. Goedenavond.
0: Deze is voor jullie. En natuurlijk voor alle collega's die meegeholpen hebben gisteren natuurlijk ook.

0: Quentin.
1: Zijn wij toch met trots op jou van Wesley Bronkhorst? Want gisteren was natuurlijk onze tweede verjaardagsshow. En het was er wel heel veel volk, heel veel ambiance. En ja, een topteam erachter. En onze volgende is Zwolle Zomernachten van Rutger van Barneveld. MUZIEK.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet!
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
6: Zondag van 6 tot 8. Cindy met muzikale groeten.
7: Mijn allereerste grote liefde.

0: Daantje met mannen. Een goed gerief, maar je mag het niet in huis hebben. Ja, dat is een grapje, hè. Dus we gaan naar In Excess met Need You Tonight.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Never Alone, Two Brothers on the Fourth Floor. En we gaan verder met BZN, met Mon Amour. En heel slecht nieuws in verband met Jan Keizer, want jij geeft uitgezaaide prostaatkanker.

0: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

0: terug in Medicine Show, Sylvia's mother. En na een blokje reclame krijgt u een nummer dat oorspronkelijk is van Wiltura. Maar wij kozen de versie van Bandit met Arrivederci Maria. Maar eerst een blokje reclame.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier. Cindy op zondag van 6 tot 8. Met muzikale groeten.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek
2: hoor je hier.

0: beste muziek hoor je hier.
1: Frank Sinatra, Strangers in the Night. Een kroonertje op een zondagavond, dat moet kunnen.

0: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Widar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn tweede wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Romantiek en de mooiste liefdesgedichten. Dit is Romantica met Cindy de Koeman.

Kate Marshall, Let's Only Cry. Geluk is waar je voor kiest. Jezelf niet in problemen verliest. Al is het dragen ervan wel eens zwaar. Altijd is er een lichtpuntje daar. Hou je daaraan vast. Raak niet overbelast. Het leven kan heel mooi zijn als je niet blijft hangen in pijn. Wat geweest is, is het verleden. Leef in het nu, het heden. Oud zeer was toen. Het gaat erom wat we nu doen. De keuze maken om los te laten. Geen verdriet en gevoel van haten. Maar een rust van binnen en in je hoofd. Geen pijn die je verdooft. Alles wat is geweest accepteren. Het heeft je veel mogen leren. Sta op met een lach. En geniet van wat er komen gaat. En we hebben nog een verzoekje en dat komt van Megan Molly. En zij vroeg een plaatje van Bobby Prince. En wij kozen voor Love Me Tender.

open jouw mooie hart. Ga zien wie je werkelijk bent. Je bent het universum. Je bent licht. Je bent liefde. Je bent creativiteit. Jij bent alles. Laat de twijfel los en daag uit waarvoor je hier gekomen bent. Je bezit alles. Je bent een wijze ziel. Ga stralen en laat je echte zelf zien. En bovenal, wees trots op wie je bent. En we kregen een verzoekje binnen van Celeste. En zij vroeg: Jannes, met de herenwereld mag het weten.

Niet alles in het leven gaat zoals je dat zou willen. Soms gaat alles je voor de wind en soms geeft het leven zijn grillen. De ene dag is met een lach en de andere met een traan. Zo zul je met ups en downs door het leven gaan. Geen leven kent altijd zonneschijn. Het stormt overal wel een keer. Hou je vast aan al het mooie en leg je bij het minderen niet neer. Want elk leven kent ups en downs. Maar met een lach, na elke traan, vind je de kracht en de moed om er steeds weer voor te gaan. En we hadden John Dennis gisteren eigenlijk op bezoek bij onze tweede verjaardagsshow. En wij gaan hem vandaag ook eens draaien met Lingelingen.

0: Als ik in jouw leven ben, is het niet uit gewoonte of gemak, maar omdat ik oprecht bij je wil zijn. Mijn liefde, mijn vriendschap, mijn steun, niets daarvan is gedwongen of nep. Wanneer ik vraag hoe het met je gaat, dan meen ik het echt. Wanneer ik er voor je ben, komt dat uit mijn hart. Mijn loyaliteit is misschien niet opvallend, maar wel oprecht. Alles wat ik geef, mijn tijd, mijn woorden, zelfs mijn stille gebeden, komt voort uit oprechtheid. Nooit voor aandacht en nooit met voorwaarden.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Les de Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Radio Memory.
7: Goedenavond.
8: Elke zondag tussen 20 en 21 uur. Tijd voor Romantica. Met Cindy de Kooman op Radio Memory.

Ben je eenzaam vannacht? Are you lonesome tonight, Elvis Presley? Vriendschap is voor mij ook wanneer je het niet eens bent met elkaar. Elkaar toch gewoon respecteren en in waarde laten. Jij bent jij, ik ben ik.

plastic genomen. Liefde is er altijd. Ook op de dagen dat het verdriet de meeste ruimte inneemt. Want verdriet en liefde horen bij elkaar. Waar liefde was, zal ook gemis zijn. En waar gemis is, is ook liefde. Liefde verdwijnt niet, ze blijft. You're my world. En dat allemaal met Cilla Black. En daarmee zitten we in het jaar 1964.

Te moe. Soms ben ik te moe. Te moe om te luisteren. Te moe om te praten. Te moe om lief te hebben. Te moe om te haten. Te moe om te slapen. Te moe om te denken. Te moe om aan anderen aandacht te schenken. Soms ben ik te moe. Te moe om te blijven. Te moe om te gaan. Te moe om te liggen. Te moe om te staan. Te moe om te krijgen. Te moe om te geven. Te moe om te zoeken naar geluk in mijn leven. La solitudine, Laura Pausini.

0: Elke zondag tussen 20 en 21 uur. Tijd voor Romantica met Cindy de Koeman op Radio Memory.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Prettig weekend.

0: memory. Prettig weekend.
1: Negeer nooit iemand die oprecht van je houdt, om je geeft en je mist. Soms beseffen we pas wat iemand voor ons betekende, wanneer het te laat is. Want terwijl je je aandacht richt op alle sterren die aan de hemel staan, zou je zomaar de maan kunnen verliezen die altijd voor jou scheen. En we gaan naar Julio Iglesias met Où est passé ma bohème. Ik weet niet waar dat ze zit hoor. Dus dat ze moeten zoeken.

Hij is nu toch al lang op zoek naar zijn bohème. Maar hij wist blijkbaar niet hoe hij passé mal bohème Julio Iglesias. Een echte vriend hoeft niet elke dag naast je te staan. Het is iemand die er is wanneer je hem of haar echt nodig hebt. Koester die mensen. Stay wild, Lieve Schilver terug in de tijd.

Vriendschap is af en toe een arm om je heen. Vriendschap is even niet alleen. Vriendschap is af en toe een goed gesprek. Vriendschap is twee armen om je nek. Vriendschap is veel meer dan houden van. Vriendschap is, ik kan van jou op aan. Vriendschap is er altijd voor elkaar zijn. Vriendschap is gewoon heel fijn. En ja, mijn tijd is bijna gekomen om te gaan. En ik laat jullie in de veilige handen van Lex de Groot. En ja, u hoort me terug zaterdag. Ah nee, zaterdag niet. Ja, voor één keer is het iemand anders. Daniel neemt het over van mij, want ik zit in Spanje. En hij doet dat tezamen met ons Wendy. Dus zeker luisteren naar U Vraagt, Wij Draaien met Daniel en Wendy. En ze gaan dat heel goed doen. Dus telefoneren maar. En geef ze een beetje werk. En ik zal ondertussen een beetje luieren in Spanje. En onze laatste is In the Still of the Night van Jack Jersey. En misschien nog Ik hou van jou van Hordon. Ja, dus ik ben weg met het vliegtuig deze nacht eigenlijk. En ik kom terug eigenlijk om volgende week dit programma te presenteren voor jullie. En ik zou zeggen, wees vooral heel lief voor elkaar. Bye!

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory.
4: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

Grönemeyer beschrijft in deze song dat hij stapelverliefd is op een vrouw. Hij beschrijft het verlangen om zichzelf volledig in haar te verliezen. De kern van de tekst komt samen in de smeekbeden "Halt mich, nur ein bisschen, bis ich schlafen kann." Uit zijn zeer succesvolle album "Ö", dat hij uitbracht in 1988. Herbert Grönemeyer, "Halt mich." Uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort, is nog lang niet afgelopen. En uiteraard krijg je ook straks in deel 2 van mij het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, wel, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Nog even geduld. In dit uur neem ik je nog mee naar bijvoorbeeld 1987. Met de Pretenders en Him to Her. Graag tot zometeen.

0: I Want It That Way. Wat een hit werd het, hè? Voor de Backstreet Boys in 1999. En daarvoor als eerste in deel 2 in deze Liefde enzovoort voor deze avond. Emma en Fabri Fibra met Antidroga. Fijn dat je nog steeds luistert. Nog een klein uurtje heb ik ze voor jullie hier klaar liggen. De mooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Blijf er nog lekker gezellig bij, want over een drietal platen, ja, dan komt het eraan. Het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog drie plaatjes geduld. Maar die worden dan ook fijn ingevuld. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1975. Voor 10cc, I'm Not In Love. En eentje uit 1989. Origineel, natuurlijk voor Harold Melvin in de Blue Notes. Maar Simply Red had er toen ook een hele grote hit mee. If You Don't Know Me By Now. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

goede 3 minuten zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze voor Taylor Swift. This is me trying.

0: 2020. Taylor Swift, This Is Me Trying. En zij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat staat er allemaal te wachten voor jou op het vlak van de liefde de komende week? Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Na een periode waarin gevoelens misschien wat sterker binnenkwamen, ontstaat er nu meer behoefte aan duidelijkheid. In een relatie kan een eerlijk gesprek veel spanning wegnemen, zolang je niet meteen een antwoord of beslissing verwacht. Singles doen er goed aan om iemand eerst rustig te leren kennen. Aantrekkingskracht is mooi, maar deze week merk je vooral wie ook echt belangstelling toont. Laat je niet verleiden om alles zelf in beweging te zetten. 9 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en vertrouwdheid spelen een grote rol. Je hebt weinig behoefte aan ingewikkelde situaties en voelt je het prettigst bij iemand die duidelijk laat merken waar je staat. Voor koppels is dit een goede week om samen plannen te maken zonder alles meteen vast te leggen. Singles kunnen verrast worden door iemand die aanvankelijk helemaal niet als mogelijke partner werd gezien. Geef een onverwachte klik wat tijd. 7 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je woorden kunnen deze week meer betekenen dan je denkt. Een luchtig gesprek kan langzaam persoonlijker worden. En bij koppels ontstaat ruimte om iets uit te spreken dat al een tijdje tussen jullie inhangt. Singles hebben baat bij hun natuurlijke charme, maar probeer niet voortdurend te raden wat de ander denkt. Vraag het gewoon. Dat maakt de situatie een stuk eenvoudiger. 8 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens liggen dicht aan de oppervlakte en daardoor kan je sneller geraakt worden door een opmerking of een stil moment. Binnen een relatie is het belangrijk om niet meteen conclusies te trekken wanneer de ander even met zichzelf bezig is. Singles kunnen iemand leren kennen die een vertrouwd gevoel oproept. Laat het contact groeien zonder meteen te bepalen waar het naartoe moet. 6 knuffelpunten voor de kreeft.
1: Leeuw.
0: Er zit opnieuw wat meer speelsheid in je liefdesleven. Je uitstraling trekt aandacht en vooral singles kunnen merken dat iemand graag in jouw buurt is. Toch hoef je niet altijd degene te zijn die het initiatief neemt. Ook binnen een relatie mag je de andere eens laten bepalen wat er gebeurt. Een beetje ruimte maakt de aantrekkingskracht juist sterker. Leeuw, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: De zon staat in jouw teken en dat geeft je een scherpere kijk op wat je wel en niet wil. Je hoeft deze week geen genoegen te nemen met halve aandacht. Voor koppels is het een goed moment om praktische zaken op orde te brengen, zodat er opnieuw meer tijd overblijft voor elkaar. Singles kunnen ontdekken dat een rustig gesprek meer indruk maakt dan grootse woorden. 8 knuffelpunten. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Met Venus nog in jouw teken krijgt liefde een aangename, zachte ondertoon. Je voelt beter aan wat iemand nodig heeft en weet tegelijk hoe je jezelf aantrekkelijk kunt presenteren zonder overdreven moeite te doen. Koppels kunnen opnieuw wat romantiek in de relatie brengen. Singles hebben goede kansen wanneer ze zichzelf blijven en niet proberen te beantwoorden aan het beeld waarvan ze denken dat iemand anders dat verwacht. Weegschaal, je hebt er 9.
0: Schorpioen.
1: Je bent deze week selectiever dan gewoonlijk. Niet iedereen krijgt zomaar toegang tot je gevoelens. En dat is helemaal niet verkeerd. In een relatie kan die terughoudendheid echter verkeerd worden begrepen. Vertel daarom wat er werkelijk speelt. Singles kunnen belangstelling voelen voor iemand die moeilijk te doorgronden is. Juist dat mysterie kan aantrekkelijk zijn. Maar kijk ook naar wat er werkelijk achter zit. 7 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je verlangen naar vrijheid en spontaniteit blijft groot. Maar liefde vraagt deze week ook een beetje aandacht voor de gevoelens van de ander. Koppels kunnen profiteren van een gezamenlijke activiteit die voor wat afwisseling zorgt. Singles hoeven niet actief op zoek te gaan. Een ontspannen sfeer kan juist zorgen voor een interessant contact op een moment waarop je er helemaal niet mee bezig bent. Boogschutter, 6 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je kijkt deze week behoorlijk nuchter naar relaties. Dat helpt om onderscheid te maken tussen echte interesse en mooie woorden. Binnen een relatie kan een praktische aanpak een probleem oplossen waar jullie al langer omheen draaien. Singles zijn minder geneigd om zich zomaar in een avontuur te storten. Toch kan iemand die betrouwbaar overkomt langzaam je belangstelling wekken. 5 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Er komt beweging in je liefdesleven, maar misschien niet helemaal op die manier die het je had verwacht. Een gesprek kan een bestaande band verdiepen of juist duidelijk maken dat jullie verschillende verwachtingen hebben. Voor koppels is eerlijkheid belangrijker dan gelijk krijgen. Singles kunnen aangetrokken worden door iemand met een heel andere kijk op relaties. Laat nieuwsgierigheid deze keer winnen van voorzichtigheid. 4 knuffelpunten, waterman.
0: Vissen.
1: De emoties van de voorbije periode beginnen wat rustiger te worden. Daardoor zie je beter welke contacten je energie geven en welke je vooral onzeker maken. Koppels kunnen deze week veel hebben aan een rustig moment samen zonder allerlei afleidingen. Singles doen er goed aan om niet te snel betekenis te geven aan ieder klein signaal. Soms ontstaat er iets moois juist wanneer je het niet probeert te forceren. 3 knuffelpunten voor de vissen. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje. Rustig na, want het staat op onze Facebookpagina en dat vind je onder Liefde Spatie ENZ. En volg je ook dagelijks via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.